Ik weet niet dat ik het kan gaan ingetisten. Nu genoeg, sedan pijomman, nu genoeg, aho, nu genoeg, goed was ik het steeds dan. Ik weet niet meer dat ik om me wat heb met dat, nu was ik het nooit bij een makpoes. Tje, weet het met dat, ik heb met dat, Justin Tchatche, ik heb pas om mijn gezicht, Bernard Hervieux, Magnin, Muriel Rock. Tje, voor hoe gaat het dan, tje, nu aan idee gaat dat ik net was, ze had het met me koos, like John, kawadjegemaas, maar stil je het. Maar was je bij, toen men je bij, nu tas kwam, ik wou dit was, zat, mak manutinam. Pissamit, ACP, twendake, mak pikogam.

Hoe net chat en ik met nan minat pego kat je wit op miat tu pe doa dan nou tu de mogdo just un chat chat kap mandas magnin muriel rock magiat tu pe doa dan nou bernard hervieux